0: Rijden in regio. Ouwe Toeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 9 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De gemeente Nissewaard en Voorn aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernisse. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl.

0: Bruna.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spijkenisse.

0: airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van Brouwerij Ouwe Toeter

0: in Oudenhoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen, melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse.

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl. En nu

0: de wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Ter Apel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat melden Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in naar een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de

0: in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn ja, zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpend kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact.

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio komt langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Want ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernisse Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. De gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen.
0: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.

0: Kees.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check Sunday's.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.
10: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Informatie uit jouw eigen woonplaats.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een bergen weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. De voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
9: weer.
7: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Het kan via burkieskatsalon.nl.
11: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken

Lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was zo kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, nou niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld, de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Carolien van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.
3: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the remix.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl ze vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum met Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten, is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari, toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola.

0: La in elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur link.

0: Link Actueel.
1: De afgelopen jaren is zangeres Eleven regelmatig in de studio van Link aangeschoven om het te hebben over haar muzikale carrière. Nog altijd timmert ze flink aan haar muzikale weg en heeft ze de afgelopen tijd 2 nieuwe singles uitgebracht. De zangeres uit onze regio kwam langs in de studio om bij te praten over haar laatste muzikale ontwikkelingen.
2: Nou, ik was altijd al wel bezig met muziek, maar ik denk dat ik echt rond mijn 25e volgens mij dacht van nou, nu wil ik wel echt serieus dit gaan doen. Ik dacht, als ik het niet doe, dan word ik heel ongelukkig. Toen ben ik eigenlijk begonnen met muziek opnemen en met shows. Ik denk dat Eleven vooral heel veel emoties wil delen. Heel veel onderwerpen wil aanhaken die niet per se altijd standaard zijn. Ja, vooral mensen willen inspireren om dingen te voelen, om dicht bij zichzelf te blijven en om vooral hun dromen te volgen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Carolien van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse.

0: knissen. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een bergen weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield 1 bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenissen heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar 1 of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. 2 aanwezigen kwamen in het gedrang. 1 persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de meting.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmanager...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Binnenkort starten we hier bij Link Media een nieuwe podcast over de zorg. Marloes en Milan ontvangen in de podcast diverse gasten. En nieuwe gasten is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn. Wat zijn de onderwerpen die in de podcast worden besproken? En naar welke verhalen is het presentatieduo op zoek? We belden met Marloes om hier meer informatie over te krijgen.
2: Nou ja, ik werk nu sinds ongeveer 6 jaar in de zorg. En je merkt gewoon dat de zorg steeds minder populair wordt, zeker onder de jongeren. En daarom ben ik ook natuurlijk mijn social media gestart. Maar ik ben op zoek naar iets waarmee we nog meer de jeugd kunnen bereiken. En podcasten zijn zeker tegenwoordig gewoon heel populair. Dus ja, we dachten waarom dan niet door middel van een podcast proberen om de zorg gewoon weer populairder te krijgen. En eigenlijk door middel van onderwerpen die heel pakkend zijn. Die toch wat meer aangrijpelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen wakker maken van oké, de zorg is eigenlijk veel meer dan wat eigenlijk een vooroordeel is, billen wassen. Ja, want ik denk, als je zelf niet in de zorg werkt, kijk, iedereen heeft wel eens met de zorg te maken, doordat je bijvoorbeeld naar een huisarts moet, of je hebt misschien een keer een kleine ingreep, maar dan zie je maar zo'n klein stukje van wat de zorg eigenlijk inhoudt. Dus we willen inderdaad wat meer erop inzoomen en vanuit onze kant van het vak laten zien wat het inhoudt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl ze vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familie.

0: Bedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Veste in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate.

0: chocoparadijs.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
5: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de meting.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
13: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 8 uur. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf...

0: in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92-96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
11: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

Robbie Williams hoorde je en Feel hier op Link. Goedemorgen, het is dinsdag, het is 26 mei. Buiten is het weer bijzonder zonnig. Het wordt ook weer een warme dag. Het kan zomaar eens vandaag 31 graden worden hier op Voorneputten. Ja, serieus, net is de moeite. Straks hoor je in ieder geval muziek van Tom Brown. Dat is een zomerse plaat, hoor. Funkin' for Jamaica komt voorbij. Straks ook nog Miss Montreal, Just a Flirt en Jason Mraz. Met Lucky hoor je ook nog. En wat dacht je van deze? De Special AKA en Free Nelson Mandela.

0: Link actueel.
1: Woensdag 3 juni komt zangeres Birgit Lewis naar Theater de Stoep in Spijkenisse met haar voorstelling Celebrate the 80s. Verhalen en muziek komen in de show voorbij en het belooft een avond vol nostalgie en meezingers te worden. We belden met Birgit om te vragen wat bezoekers kunnen verwachten tijdens de show in Spijkenisse.
2: Ik heb mijn leukste tienerjaren beleefd in de jaren 80. Ja, en ik heb daar zoveel leuke herinneringen aan. En ik heb me toen die tijd ook heel erg ontwikkeld als, ik wil niet zeggen beginnend zangeres, maar mijn interesse voor muziek ontwikkeld, zeg maar. En ja, dat is allemaal in die periode gebeurd. En ik vond het ook gewoon de leukste periode die ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Het was zo'n fantastisch decennia. Het was heel kleurrijk. Je had zoveel soorten genres muziek. En ja, nu ik 50 plus ben, aan niemand vertellen hoor. Maar heb ik heel erg de behoefte om weer terug te gaan naar die goede oude tijd. We leven natuurlijk in een wereld en de wereld staat nu een beetje op zijn kop natuurlijk. En hoe leuk is het om weer, zeg maar, dat allemaal weer te herbeleven in de theaters. Dus ja, en het is eigenlijk ook wel een droom die uit is gekomen.
1: Wil je meer lezen?

0: over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 1.

0: 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
2: poetsbullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
4: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust, tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de meting.
7: Reclame.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
12: En nu terug naar de muziek.
3: Dit is Link.

Bruce Springsteen was dat. Een hit in 1985. Op dit moment speelt hij het nummer elke avond als hij een optreden heeft. In de Verenigde Staten. En dat heeft hij jarenlang niet gedaan, omdat de mensen daar het nummer verkeerd begrepen. Ze dachten dat het een patriotisch liedje was. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Enfin, Bruce Springsteen dus. Born in the USA, hoorde je net klinken. Zometeen Douwe Bob. Welcome to the Outcast Town. Nu, Nelly Furtado en Powerless. Hey,

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Miss Montreal was dat met Just a Flirt naar Douwe Bob. En welkom to Outcast Town. Het was weer een niet bepaald een rustig weekend natuurlijk. Misschien ben je wel naar de paardenmarkt geweest. Dat zou zomaar kunnen. En Hellevoetsluis was er gistermiddag brand. Verschillende brandhaarden waren er. Een soort van natuurbrand was er uitgebroken op de wallen. Achter de opzomerlaan in Hellevoetsluis. Gelukkig was de brand weer er snel bij. En hebben ze het vuur allemaal kunnen bestrijden. Hoe het is ontstaan, dat weten we niet helemaal. Maar het kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Ja, dus als je in de natuur loopt. Of gewoon zomaar in een park. Kijk een beetje uit. Laat geen dingen vallen die brand kunnen veroorzaken. Peuken en dat soort zaken. Kijk daarmee uit. Zeker met het weer van vandaag en van de komende dagen kan het heel gevaarlijk worden. Zometeen Jason Mraz, nu Genuine. What Doves Cry, hoor je nieuw blik.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeentes is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, Kreutse Koker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Frankie Valli was dat met Grease na Swing Out Sister and Surrender. Ik heb opmerkelijk nieuws voor je. Ja, vreemd nieuws uit de Verenigde Staten. Daar, ja, daar zat het, heeft een man. Die heeft in. Ja, dit is gewoon weer een wereldrecord natuurlijk. Hè. Maar die heeft in 1 minuut 32 tieners aangetrokken. Achter elkaar en op elkaar ook. Gewoon in zijn eentje. In 1 minuut 32 t-shirts. Je mag het zelf ook proberen. Het schijnt heel moeilijk te zijn. Zo meteen, ja, serieus. Zo meteen hoor je hier het regio-nieuws van 11:30. Nu Mark Anthony en New Sanctum.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse.

0: centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de meting.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de muziek.

was dat en Love Me Again op deze 26e mei. Dan zijn er mensen jarig en ik kan je vertellen wie, want ik heb hier een lijstje voor me waar ze allemaal op staan. En het is een gigalijst. Ik zie daarin bijvoorbeeld staan Demi de Zeeuwen. Dat is een voetballer. Of in ieder geval, dat was die ooit. 43 jaar wordt hij vandaag. We feliciteren vandaag ook Elke van Elderen. Dat is een Belgische presentatrice. Wordt vandaag 48. Lauryn Hill is vandaag jarig. Die wordt 51, de zangeres. Barbara de Loor, lange baanschaatster was ze ooit. En die wordt vandaag, even kijken, 52 jaar. We feliciteren vandaag ook Frederik de Tiende van Denemarken. Die wordt vandaag 58, dat is de koning van Denemarken. Helena Bonham Carter is vandaag jarig. De Britse actrice wordt 60. Lenny Kravitz is jarig, hij wordt 62. Simon Tahamata is jarig, ooit voetballer. 70 jaar wordt hij. En vandaag is ook Stevie Nicks jarig. De Amerikaanse zangeres wordt 78. En Erika Terpstra is ook jarig, wordt 83. Zo, wat een lijst. Allemaal van harte gefeliciteerd. En misschien vier jij vandaag ook wel je verjaardag. Dan heb je in ieder geval mooi weer bij. En draai ik deze plaat voor jou. Beyoncé en Single Ladies.

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekberg in Spijkenissen vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde je meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boek kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van

van de bibliotheek hebben eigenlijk een update van onze van veel normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het cv-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook

0: ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni we Prentenboekstart Festival. Waarbij we in 3 verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier komt hebben we een hele leuke voorstelling met Dikkie Dik en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren. Waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een... eigenlijk gaan upcyclen, dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt, of iets wat te groot is, of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent, gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Here we go. Ready for the world, now Sheila, now Olivia Dean and the man I need. Opmerkelijk nieuws heb ik voor je, nou niet belangrijk nieuws, waar je even rekening mee moet houden als je met de bus gaat in Rokanje en Oostvoorne, buslijn 102 en 403 om precies te zijn. Nou, volgende week, vanaf donderdag de 28e, dus ja, dat is deze week al, tot en met vrijdag 17 juli gaan ze helemaal anders rijden. De omleidingsroute tussen Oostvoorne en Rokanje, die wordt omgelegd vanwege werkzaamheden. De wegen van tussen Oostvoorne en Rokanje worden dit jaar van groot onderhoud, hebben ze daar, om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid op de wegen voor de komende decennia te waarborgen. En dat betekent dat hij flink wordt aangepast, al die routes. Zo rijdt 403 niet meer door Rokanje en stopt hij bij een vervangende halte aan het Korte Dijkje. En 102 die rijdt een aangepaste route door Rokanje en stopt alleen nog maar bij de Alardusdreef. Dus dan weet je dat. Zometeen Janet Jackson en Together Again. Nu Bruce Springsteen en Better Days.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Belgische Buggenhout is vanmorgen rond 8:15 een trein op een kleine schoolbus gebotst. Er zijn meerdere doden gevallen. De burgemeester meldt dat de bus de overweg oprijdt terwijl de slagbomen gesloten waren. Er zijn circa 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. OpenAI-topman Sam Altman stelt dat AI minder banen voor hoger opgeleiden heeft gekost dan vooraf werd gevreesd. Altman erkent dat AI een steeds actievere rol speelt in veel sectoren, maar benadrukt dat een menselijk deel van banen vooralsnog niet wordt vervangen. Dat zei hij tijdens een conferentie van de Commonwealth Bank of Australia. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier.

0: En dan het weer. Vanmiddag draait de wind naar noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Police was daar en Spirits in a Material World op deze 26e mei. Dat is het vandaag. Het is ook een speciale dag vandaag. Het is de dag van de energiegemeenschap. Het is de dag van de sociologie. Ook dat nog. Het is vandaag ook Wereld Dracula Dag. En het is de dag van de roodharige. Dat is allemaal vandaag op deze 26e mei. Het is de dag ook van Nelly Furtado, want die hoor je nu op links. Say it right schalt over heel veel van de putten. Van Rokanje tot aan Spijkenissen.

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 20:30 open en de pubquiz begint om 8 uur. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

same DNA. Lady Gaga was dat en Born This Way naar La Bouche met Sweet Dreams. En Afrojack en Sia met David Guetta en Awake Tonight. Je hoort hem net op links. Zometeen het regio nieuws van 11:30. Eerst nog gek nieuws uit Engeland. Ja, dat is echt heel bizar nieuws. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt gebeurd. Daar zat namelijk een pony, een paard, ja, die zat klem in een trekkerband. Je kent het wel, zo'n band die ook wel wordt gebruikt af en toe voor zandbakken en zo. Nou, er was een paard ingeklommen en die zat er helemaal klem in. Nou, ze hebben hem er wel uit weten te krijgen en hij heeft er niets aan overgehouden. Alleen in ieder geval. Ja, misschien een fobie voor trekkerbanden. Dat zou kunnen. Dit zijn de Jacksons en Enjoy Yourself. Nieuw Blink.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje.

0: achter het stuur van een klassieke De Jovo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Goedkope poetspullen.nl.
3: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
2: Goedkopepoetspullen.nl.
3: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link
8: weer.
9: Vanmiddag draait de wind naar het noorden en neemt die iets in kracht toe. Daardoor koelt het in het noorden van het land wel af. In het zuiden blijft het nog lang warm. En de temperatuurverschillen zullen vanavond in noord en zuid gaan oplopen.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
13: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
14: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
15: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: James Morrison en You Give Me Something na het regionieuws van 11:30. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je.
1: Link.
0: Ja, en dat nieuws gaat over bijvoorbeeld... even kijken, de Deense koningin Margrethe. Die is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat gaat helemaal niet zo lekker met haar. Ze werd behandeld nadat een CT-scan een grotere bloedophoping rond haar heup had aangetoond. Zou het gevolg zijn van een eerdere val. We gaan kijken hoe het afloopt.
1: Link.
0: Verder is er nog nieuws over Dick Perry. Die ken je misschien als saxofonist van Pink Floyd. Hij is overleden op 83-jarige leeftijd. Afgelopen vrijdag gebeurde dat.
1: Link.
0: En er is nieuws over Nicola Roberts. Dat is een Girls Aloud zangeres. Ze is bevallen van haar eerste kindje. En we zeggen van harte gefeliciteerd tegen haar.
1: Link.
0: Dan is er ook nog nieuws over Jessie J. Die is kankervrij verklaard. Definitief. De 38-jarige zangeres die kan haar eigen zeggen voor het eerst in een jaar opgelucht aanhalen. En ze heeft urenlang gehuild toen ze dit nieuws heeft gehoord.
1: Link.
0: Even kijken, nog meer nieuws. Jennifer Hofman die is ook bevallen van een dochter, Holly. En ze is intens gelukkig. Ze leven al een paar weken totaal in een bubbel en zijn onouderwets smoorverliefd. Want ze is er, Holly, dus van harte.
1: Link.
0: Zo, was dat nieuws uit de wereld van de showbiz? Volgens mij wel. Ik wens jou nog veel meer nieuws uit de wereld van de showbiz. Ja, want je weet maar nooit wat er allemaal nog aankomt. Ik wens je een prettige dag, maar zover is het nog lang niet. Zometeen heb ik nog een half uur aan leuke platen voor je. En straks, ja, dus dat ga ik straks pas zeggen. Zometeen hoor je Samber en Bronsgebied. Nu Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Link Actueel.
1: Iedere dinsdag kun je van 9 tot 11 uur 's ochtends aanschuiven bij de ontbijtclub in Café Nieuwe Vesten in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je kunt hierbij samen met andere bezoekers komen ontbijten en elkaar ontmoeten staat centraal. Aanmelden voor de ontbijtclub is niet nodig en meer informatie vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

We gingen terug naar 1984, dat deden we met Bronski Beat en Why, hoorde je net. En daarvoor nog Somber met Homewrecker. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow, de koffietijd eten. En nu mag ik het zeggen, ik wens je een prettige dag. Even kijken, ga ik nog wat... we moeten nog even naar het weer kijken misschien. Hebben we het daar nog over? Zonnig en droog, 31 graden. Ja, dat vannacht helder, koelt af tot graad of 15. En de komende dagen blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Overdag wordt het wel iets koeler, 26 graden. En in het weekend neemt de kans op neerslag toe. Maar dat is allemaal nog voor later, hè, want zover... zijn we nog lang niet. In de tussentijd kan ik je wel vertellen wat er zometeen na het nieuws gaat gebeuren. Ja, dan hebben we hier natuurlijk weer de Linked Lunch. Perry is er dan bij, die gaat praten met Samuel Andrijk. Dat is een

zanger Arno Schepers, heeft hij aan de telefoon. Sophie Dekker, die heeft een wereldtitel behaald. En dan wil je weten wat natuurlijk. Nou, dat hoor je straks allemaal. Maar het gaat vooral om, wat is het? Ski en golf. Ja, ik weet ook niet hoe het werkt. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar in ieder geval, daar is ze wereldkampioen van mee geworden. En je hoort er straks alles over. En het gaat ook nog over de open dagen van het Diermedisch Centrum in Spijkenissen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een droneshow tijdens een festival in Sydney is gisteravond stilgelegd nadat tientallen drones waren neergestort in de haven. Volgens de organisatie vielen 89 drones uit de formatie. Niemand raakte gewond. Mogelijk werd het incident veroorzaakt door een onverwachte verandering van de frequentie waarmee de drones worden aangestuurd. De voor vandaag en morgen geplande shows gaan niet door. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Er zouden daarbij meerdere doden zijn gevallen. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In het busje zouden 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur hebben gezeten. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur, zoals wegen, bruggen, sluizen en kaders. Zonder extra middelen krijgt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen, zo is de verwachting. Voor vervanging en renovatie is de komende jaren jaarlijks ruim 2 miljard euro extra nodig. Het weer dan, droog

0: en zonnig. Er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. De kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
6: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
5: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

ook op Voorneputten. Niet anders, het regent, zonnestralen hoorde. Acta en de Munnik hier op Link. Link Lunch is weer terug tussen 12 en 1. Want we gaan je natuurlijk weer helemaal bijpraten over de laatste actualiteiten uit de regio Voorneputten. Wat gebeurt er allemaal in Voorne aan Zee en in Nissewaard? En dat doen we met verschillende gasten voor deze dinsdag 26 mei. De zonnige dinsdag 26 mei, kan ik wel zeggen. De teller gaat meer dan 30 graden mogelijk aantikken. Dus ja, dat wordt een heerlijke zomerse dag in de regio. Waarop we bellen met zanger Samuel Aandrijk over zijn nieuwe single. We hebben Sophie Dekker aan de lijn, want die heeft de wereldtitel ski en golf behaald. Ja, ook een heel tof verhaal. En later dit uur hebben we ook Heidi aan de telefoon. Die gaat ons bijpraten over de open dag van het Diermedisch Centrum in Spijkenissen. En ik heb ook weer twee activiteiten uit de Link Regio Agenda voor je. En uiteraard de beste muziek tot 1 uur bij Link Lunch. Dit is Ed Sheeran en Azizam.

beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Snap en Rhythm is a Dancer. Hoor hier bij Link Lunch. Het programma waar we je bijpraten over de laatste actualiteiten uit Voorneputten. En we hebben een zanger aan de telefoon, want zanger Samuel Endrijk die timmert op dit moment flink aan de weg in Nederland. Hij werd geboren in Amerika, maar hij is uiteindelijk vandaag de dag in Nederland terechtgekomen om met muziek aan de slag te gaan. En afgelopen vrijdag bracht Samuel een nieuwe single uit, genaamd See Me Could, Like You Could. En als we het goed begrijpen is dit zijn favoriete track van zijn aankomende album. En ja, hier willen we alles over weten. En daarom hangt Samuel nu aan de lijn. Good afternoon, Samuel.
1: Hallo, good afternoon, hoe is het?
0: Ja, goed, met jou ook?
1: Ja, 30 graden, lekker zonnetje, ik voel me blij.
0: Ja, top. Yeah, we're going to do this interview in English, but you're learning the Dutch language already. Is it a hard language?
1: Ja, echt moeilijk. Maar ik ben een paar jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. En ja, ik zeg, dit is mijn geen excuses jaar. So I'm doing my best to learn it, weet je.
0: Doe je ook Nederlandse lessen?
1: Ja. Ik heb een Nederlandse docent, heet Luke. He will be very proud of me after I tell him this that I did an interview a little bit in Dutch, you know. So
0: Nice. And we're going to talk about your music. But when did you discover that you love to make music?
1: I always say that music was my first love. I think when I was 8, I started playing violin. And then when I was 11, my parents got me a guitar for Christmas. And since then, yeah, schrijf ik liedjes en zing ik. And it is my number one passion.
0: And can you describe yourself as an artist? What kind of music do you make? What kind of genres?
1: Oh, yeah, great question. I would say my music leans a bit more into the pop soul genre, but I've always been a singer-songwriter at heart. So anytime I write a song, it's always with the acoustic guitar and then singing a melody. And then from there, I see what instruments to use to really record it and bring it to life in sound. So yeah.
0: and in the music, what kind of messages do you want to give to the listeners?
1: Oh, it really just depends. I think it depends on what phase I'm going

0: Je hoorde de Bee Gees en Night Fever hier op Link. De streekomroep van Voor naar Putten en traditiegetrouw gaan we in dit programma eventjes vooruitkijken wat er allemaal in de agenda staat.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda is te vinden dat aankomende zaterdag 30 mei een nieuwe editie van de Oversteek plaatsvindt. Tijdens een zwemtocht van 3 kilometer gaan deelnemers vanuit Stellendam van start in de richting van het Kwakstrand in Hellevoetsluis. En de zwemtocht die vindt tussen 11:30 en 16:30 plaats. En meer informatie vind je op declubvanbuiten.nl. En over dit nieuws hadden we eigenlijk burgemeester Arno Schepers vandaag aan de lijn. Maar dat interview is verplaatst naar morgen. Dus dat hoor je morgen. Onder andere dat ook de burgemeester aan deze zwemtocht mee zal gaan doen. Verder in de agenda staat de kofferbak- en kleedjesmarkt, want die is op zondag 31 mei tussen 11:00 ochtends en 3:00 middags terug bij kinderboerderij De Kerkenstee in Hellevoetsluis. Vanuit tientallen auto's worden tweedehands spullen verkocht aan bezoekers op de kinderboerderij aan de Plattendijk nummer 1. En meer informatie over de markt vind je op dekerkenstee.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan deze agenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl of stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: De service.
10: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 12:30.
11: Regio Nieuws op

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenissen heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
1: Droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Je hoorde Shakira hier bij Link Lunch, de streekomroep van Voorne Putten. Je praat je in een uur weer helemaal bij van alles wat er gebeurt hier op Voorne Putten. En we hebben een wereldkampioen aan de lijn. Want eerder deze maand deed Sophie Dekker uit Brielen mee aan het WK Ski en Golf in Oostenrijk. En als eerste Nederlandse ooit ging zij er uiteindelijk met de winst vandoor. En mag ze zich officieel wereldkampioen noemen. We zijn erg benieuwd naar het verhaal van Sophie en hoe het voelt om wereldkampioen te zijn. En daarom hangt ze nu aan de lijn. Goedemiddag Sophie.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met het wereldkampioenschap. Hoe voelt het om jezelf wereldkampioen skiën en golf te mogen noemen?
1: Ja, het voelt echt heel goed. Heel bizar dat ik dat mag zeggen. Het is fantastisch.
0: Ja, wat kun je meer vertellen over het WK skiën en golf in Oostenrijk waar je aan mee hebt gedaan en hoe dat eraan toe gaat?
1: Ja, het WK Ski en Golf is een WK en dat bestaat uit twee sporten, skiën en golf. En je gaat dan eerst reuzenslalom skiën op de gletsjer. En de tijd die je daar skiet wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Daarna ga je twee rondes van 18 holes golf spelen, stroke play. Dat wordt dan bij je skiresultaat opgeteld en dan de laagste score wint.
0: En ging je naar het WK als torenhoge favoriet of kwam de winst onverwacht?
1: Ik was wel één van de favorieten, maar ik was zeker niet de enige favoriet.
0: Nee, en wanneer merkte je eigenlijk trouwens dat gewoon deze sport echt voor jou op het lijf geschreven is?
1: Skiën of golf?
0: Allebei.
1: Oh, allebei.
0: Ja.
1: Mijn opa en oma zijn geëmigreerd naar Zwitserland toen ik heel jong was. Dus ik heb vanaf jongs af aan al heel veel geskiet. En ik was vrij snel door alle klasjes heen. En toen ik 8 was, was eigenlijk het moment dat we dachten van, oh, misschien moeten we wat gaan doen met het skiën. En toen zijn we ook naar een skiteam in Nederland gegaan. Dus zo is eigenlijk het skiën, het wedstrijdteam ontstaan. En eigenlijk ook toen ik 8 was, toen nam mijn vader me mee naar de golfbaan. En ja, ik vond het eigenlijk zo leuk gelijk dat ik dat ook nog ben gaan doen.
0: Is die combinatie, is dat juist iets wat het zo leuk maakt, het skiën en het golven, eigenlijk in één wedstrijd dan?
1: Ja, want skiën is natuurlijk een wintersport en golf dat is meer in de zomer. En het zijn echt wel twee hele verschillende sporten en ik denk dat het heel erg leuk maakt.
0: Hoe zijn de reacties van mensen toen ze hoorden dat je wereldkampioen bent? Ging je telefoon over van allerlei reacties van iedereen na de winst?
1: Ja, mijn telefoon die stroomde echt over. Echt superleuke reacties allemaal. Echt heel erg leuk.
0: En nu ben je wereldkampioen. Zijn er nog bepaalde doelen voor de toekomst nu dat binnen is?

0: Oeh, nou, ik zou het natuurlijk wel leuk vinden om volgend jaar mijn titel te kunnen verdedigen. Maar dit was wel echt een doel van mij. Dus ik ben echt super blij dat ik dat nu behaald heb. En ik hoop dat ik komend jaar nog verder mijn golfspel ook kan gaan ontwikkelen.
1: Zijn er ook dingen, nou ja, bijvoorbeeld met het skiën, ook de Olympische Winterspelen, zou dat ook een doel voor je zijn?

0: op golf.
1: Oké, okay. En als mensen jouw avonturen willen volgen, kunnen ze ergens op social media of op een website jou volgen?
0: Nee, nog niet. Maar ik ga wel. Ik ben nu net klaar met mijn eindexamens en ik ga in de zomervakantie ga ik wel meer posten op social media en misschien een website maken.
1: Oké, okay. Nou, Sophie, nogmaals gefeliciteerd met de wereldtitel en heel veel succes ook de komende tijd weer.
0: Heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Doei.

0: Europa Light, een van de nieuwste van Taylor Swift hier bij Link Lunch. En we hebben opnieuw een telefonische gast, want het Diermedisch Centrum in Spijkenisse organiseert op zaterdag 13 juni een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. En we zijn erg benieuwd naar wat bezoekers kunnen verwachten op deze feestelijke dag. En daarom hangt Heidi nu aan de lijn. Goedemiddag Heidi.
1: Hi, goedemiddag.
0: Je bent werkzaam bij het Diermedisch Centrum. Kun je wat meer vertellen over het Diermedisch Centrum en wat jullie als team op dagelijkse basis allemaal doen?
1: Ja, een hoop. Wij zijn als Spijkenisse een dependans van Hellevoetsluis. En we hebben 4 locaties. En in Spijkenisse hebben wij een aparte kattenkliniek eraan vastzitten. Dus dat wilden we graag weer een keertje aan de mensen laten zien. Dus vandaar dat we weer een open dag organiseren. En op een dag, we hebben spreekuren, we draaien elkaar. Dus dan hebben we bijvoorbeeld sterilisaties van hondjes en poesjes. We proberen regelmatig, is het ook nodig om röntgenfoto's te maken, echo's. En dan hebben we onze paraveterinaire, die hebben allemaal een beetje hun eigen specialiteiten. Ik ben bijvoorbeeld meer van de katten. Dus ik ben een kattengedragstherapeut. En een andere collega van mij, die doet heel veel met de konijntjes. Die doet daar ook allerlei adviezen en dergelijke in geven. Dus op die dag willen we graag rondleidingen geven. We hebben een speurtocht gemaakt voor de kinderen. We gaan ook knutsels maken. Dus dan hebben we dat je een kattenspeeltje kan maken of een hondenspeeltje. En een collega die heeft nog iets leuks bedacht, zodat je ook je hond mee kan nemen. En er is ook eentje die fotootjes gaat maken. Dus als je je hond meeneemt, dan kan die ook nog mooi op de foto.
0: Leuk, allerlei leuke activiteiten. En wat is het doel van het organiseren van deze open dag? Is dat vooral informatief?
1: Ja, informatief. We willen mensen gewoon meer laten weten wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En dan weten ze ook een beetje waar een beestje terechtkomt. En wij kunnen gewoon nog klanten gebruiken. Wij hebben die ruimte, hebben wij nog. Dus we hopen dat we op die manier weer een beetje onder de aandacht komen in Spijkenisse.
0: En wat maakt het werken met dieren?

0: volgens jou nou zo leuk om te doen? En wat wil je dus echt op de open dag aan mensen meegeven?
1: Wat ik het mooiste vind is de mensen vooral gewoon advies geven. Zodat ze zij beter voor een beestje kunnen zorgen met onze hulp. Dus door middel van voeding en gedrag, daar komen we gewoon een heel eind mee. En dan hebben we gewoon gelukkigere beestjes, zeg maar, hier ook in het dorp.
0: Is het met de huidige zomersomstandigheden nu extra druk bij jullie? Mensen die om advies vragen of langskomen, omdat het toch warm is ook voor de dieren?
1: Wisselt een beetje. Kijk, soms is het inderdaad wel dat we ook dieren krijgen die gewoon echt oververhit zijn. Want het is voor die beestjes natuurlijk veel warmer buiten dan voor ons. Als je ook gaat wandelen met je hond bijvoorbeeld. Maar ook wel eens andersom, dat mensen dan juist bewust kiezen van ik zeg de afspraak eventjes af voor de vaccinatie. En dan plannen we dan wel weer even in als het dan wat minder warm is.
0: Ja, want heb je advies aan diereneigenaren die nu zitten te luisteren om ook met de dieren zo goed om te gaan met de warmte die op dit moment bezig is?
1: Ja, daar bestaan natuurlijk hele mooie tabelletjes op. Dat je een beetje kan op internet kan je die gewoon ook vinden. Daar staat dan op hoe warm het buiten is en hoe warm het dan voor die beestjes is. En met name ook het asfalt. Dus ga vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat je grote wandeling doen. En verder is het hoofdzakelijk gewoon voor het hoog nodige naar buiten. Probeer verkoeling te maken. Dus je kan natuurlijk ventilatoren neerzetten, maar er bestaan ook speciale koelmatten. Of bandana's die je om kan doen. Doe een zwembadje in de tuin. Die kan je gewoon bij de Action of in de dierenwinkel natuurlijk halen. Dat die beestjes ook gewoon lekker verkoeling hebben.
0: Als mensen meer informatie willen over de open dag op 13 juni, waar kunnen ze terecht?
1: We hebben social media pagina's. Dus we hebben Facebook en we hebben Instagram. Daar worden in ieder geval de posters met de tijden en dergelijke wordt er opgezet. En we proberen nog wat informatie te geven over wat er allemaal te doen is.
0: Nou, Heidi, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen om erover te vertellen. En alvast veel plezier op zaterdag 13 juni.
1: Ja, dankjewel dat ik in de uitzending mocht.
0: Heel graag leuk. Graag gedaan. En hou ons op de hoogte.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, dankjewel. Doei doei.
1: Doei doei.

Niels hoorde hier bij Link Lunch. En de klok loopt alweer richting 1 uur. En dat betekent dat deze uitzending er alweer op zit voor vandaag. Maar je kunt natuurlijk ook op social media en op onze website linkmedia.nl op de hoogte blijven van al het actuele nieuws uit de regio Voorne-Putten. Waaronder over de brandweer die meerdere kleine brandhaarden heeft geblust in Hellevoetsluis. En buslijnen 102 en 403 die omleidingsroutes rijden vanwege werkzaamheden. Dat soort nieuws dat kun je allemaal lezen op onze website linkmedia.nl. Maar ook facebook.com/linkonline of op Instagram linkmedia. En morgen zijn we terug met een nieuwe uitzending van Link Lunch. Met onder andere dan burgemeester Arno Schepers over zijn deelname aan de oversteek van aankomend weekend. En we gaan het ook even over de Rokanje Classic Motor Races. De organisatie die gaat ons te woord staan. Dus morgen weer een nieuwe Link Lunch. Tot morgen. Sluit af met Mika.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
14: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
15: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
16: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een

0: Link Actueel.
1: In de eerste week van juni is het tijd voor de Week van de Bibliotheek. En ook in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse vinden in deze week diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten van 1 tot en met 8 juni? Marjolein van de Boekenberg vertelde hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Ja, we willen in de Week van de Bibliotheek laten zien dat de bibliotheek veel veelzijdiger is dan mensen denken. Veel mensen denken nog dat je alleen boeken kan lenen. Maar ondertussen kan je al veel meer. Tijdens de Week van de Bibliotheek hebben we eigenlijk een update van onze normale programmering. Dus bijvoorbeeld bij het CV-café, waar mensen geholpen worden met het schrijven van een cv, kan je deze keer ook van de kledingbank, is een samenwerking, mooie kleding krijgen voor als je gaat solliciteren. Dus een mooi couvert of een mooie blouse. En maken we een professionele foto. Daarna

0: Daarnaast hebben we nog een silent book club, waarbij mensen, waarbij eigenlijk gewoon een boek uitkiezen en iedereen lekker voor zichzelf gaat lezen. Veel mensen zeggen altijd, ik heb nooit tijd meer om te lezen. Nee, dit is dan zo'n moment dat je lekker zelf er eigenlijk tijd voor maakt. Op zaterdag 6 juni hebben we Prentenboekstart Festival, waarbij we in drie verschillende vestigingen hele leuke voorstellingen hebben voor de allerkleinste. En hier hebben we een hele leuke voorstelling met Dickie Dick en de Taart. Dus dat is voor alle kleintjes heel leuk. We hebben een Upcycle Café voor jongeren, waarbij je kleding mee kan nemen. En die we dan met naaimachines en verf en weet ik veel allemaal een... eigenlijk gaan upcyclen, dus weer mooier maken. Dus iets wat je eigenlijk niet meer draagt, of iets wat te groot is, of wat je niet meer zo, waar je op uitgekeken bent, gaan we een nieuw leven geven. We merken dat veel jongeren daar toch al mee bezig zijn om op een groene manier met hun kleding om te gaan.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën...

0: je opdoen? En bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McGuire.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brand meester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oostvoorne. Gemeente Voorne aan Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat twee geplande windmolens bij de Brielse brug na protesten van bewoners, een zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en pak

0: gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio.

0: inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmanager...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in eerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. De kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeder.

0: Vissers, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: Eerder deze maand deed Sophie Dekker uit Brielen mee aan het WK ski en golf in Oostenrijk. Als eerste Nederlandse ooit ging ze er uiteindelijk met de winst vandoor en mag ze zich officieel wereldkampioen noemen. We belden met Sophie om meer te weten te komen over het WK ski en golf en haar reactie op de overwinning in Oostenrijk.
2: Ja, het voelt echt heel goed. Heel bizar dat ik dat mag zeggen. Het is fantastisch. Ja, het WK ski en golf is een WK en dat bestaat uit twee sporten, skiën en golf. En je gaat dan eerst reuzenslalom skiën op de gletsjer. En de tijd die je daar skiet wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Daarna ga je 2 rondes van 18 holes golf spelen, stroke play. Dat wordt dan bij je skiresultaat opgeteld en dan de laagste score wint. Ik was wel één van de favorieten, maar ik was zeker niet de enige favoriet. Ja, mijn telefoon die stroomde echt over. Echt superleuke reacties allemaal. Echt heel erg leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link. You ever heard about that thing?

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond botsten 2 voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een bergen weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield 1 bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. De voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oost-Voorne. Gemeente Voorne aan Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat 2 geplande windmolens bij de Brielse Brug na protesten van bewoners...

0: zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. De kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
11: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Issewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Issewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Issewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD, Solvinity, door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25.

0: graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie.

0: Zie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vlees.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huis.

0: huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. De voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brand meester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oost-Voorne. Gemeente Voorne aan Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat twee geplande windmolens bij de Brielse brug na protesten van bewoners, een zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Het Diermedisch Centrum in Spijkenisse organiseert op zaterdag 13 juni een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. In het radioprogramma Link Lunch gaf Heidi van Diermedisch Centrum Spijkenisse meer informatie over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten.
2: Wij zijn als Spijkenisse zijn wij een Bepedans van Hellevoetsluis en we hebben 4 locaties. En in Spijkenisse hebben wij een aparte kattenkliniek eraan vastzitten. Dus dat wilden we graag weer een keertje aan de mensen laten zien. Dus vandaar dat we weer een open dag organiseren. Dus op die dag willen we graag rondleidingen geven. We hebben een speurtocht gemaakt voor de kinderen. We gaan ook knutsels maken. Dus dan hebben we dat je een kattenspeeltje kan maken of een hondenspeeltje. En een collega die heeft nog iets leuks bedacht, zodat je ook je hond mee kan nemen. En er is ook eentje die fotootjes gaat maken. Dus als je je hond meeneemt, dan kan die ook nog mooi op de foto.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste friet van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Een 35-jarige man uit de gemeente Buren is aangehouden op verdenking van computervredebreuk bij voetbalclub Ajax. Hij zou meerdere keren zijn binnengedrongen in de systemen van de club. Volgens de politie zijn gegevensdragers in beslag genomen. Eerder bleek dat via een hack in de Ajax-app onder meer seizoenskaarten en persoonsgegevens van supporters konden worden misbruikt. Het onderzoek loopt nog. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski.

0: Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?

0: Veeco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 4:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oost-Voorne. Gemeente Voorne-aan-Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat twee geplande windmolens bij de Brielse brug na protesten van bewoners een zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
12: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
13: Floradek Hoveniers.
12: Tuinaanleg.nl.
14: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie.

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleg over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ook andere EU-landen roepen Russische diplomaten op het matje vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De NAVO wil de verdediging van de Baltische Staten versterken met een nieuwe militaire structuur. Daardoor moeten extra troepen sneller kunnen worden ingezet in onder meer Estland en Letland bij een conflict met Rusland. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens bronnen maakt het plan deel uit van een bredere versterking van de oostflank van de NAVO. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Nederlandse uitwerking van het Europese Migratiepact. Daardoor gelden vanaf 12 juni strengere asielregels. Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verkort van 5 naar 3 jaar... en een onbeperkt verblijfsrecht verdwijnt. Ook worden regels voor gezinshereniging aangescherpt en procedures bij de IND voor een snellere afhandeling. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Tot slot het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen een matige noord- tot noordoostelijke wind. Het wordt dan ook weer een zonnige dag, wel koeler dan vandaag, met 16 tot 19 graden in het noorden, 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet dan? Echt wel.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische

0: tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Issewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Issewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Issewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.

0: je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppend? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oost-Voorne. Gemeente Voorne aan Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat twee geplande windmolens bij de Brielse brug na protesten van bewoners een zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Terrein.

0: Schiphol vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 29 mei is Rollevoetsluis weer terug in Ellevoetsluis. Tijdens de eerste editie van dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer. De organisatie kwam langs in het radioprogramma Discomania om meer te vertellen over de komende edities van dit jaar.
2: Dit jaar één extra evenementje erbij in verhouding tot vorig jaar. Vorig jaar hadden we de 3, dit jaar hebben we de 4. Kleine uitbreiding, alleen ja, dat laten we nog een beetje in het midden. Hebben we al een en ander door laten schemeren over de discovloer en et cetera, et cetera. Er gaan ook toffe dagen komen waar we het mogen gaan laten zien en presenteren. En we weten hoe we het toneelstukje op moeten zetten, of hoe noem je het, het plaatje moeten invullen. Dat hebben we vorig jaar gewoon allemaal met z'n allen echt wel top gedaan. En nu gaat het eigenlijk allemaal een beetje als vanzelf, weet je wel.
3: Nou, eigenlijk ging het vorig jaar al een beetje vanzelf natuurlijk. Het is echt wel uitgegroeid vanaf even het stukje geschiedenis, vanaf een geintje naar wat het nu is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: De kofferbak en kleedjesmarkt is op zondag 31 mei tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags terug bij kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis. Vanuit tientallen auto's worden tweedehands spullen verkocht aan bezoekers op de kinderboerderij aan de Plattendijk nummer 1. Meer informatie over de aankomende markt vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Eerder deze maand deed Sophie Dekker uit Brielen mee aan het WK ski en golf in Oostenrijk. Als eerste Nederlandse ooit ging ze er uiteindelijk met de winst vandoor en mag ze zich officieel wereldkampioen noemen. We belden met Sophie om meer te weten te komen over het WK ski en golf en haar reactie op de overwinning in Oostenrijk.
2: Ja, het voelt echt heel goed. Heel bizar dat ik dat mag zeggen. Het is fantastisch. Ja, het WK ski en golf is een WK en dat bestaat uit twee sporten, skiën en golf. En je gaat dan eerst reuzenslalom skiën op de gletsjer. En de tijd die je daar skiet wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Daarna ga je twee rondes van 18 holes golf spelen, stroke play, dat wordt dan bij je skiresultaat opgeteld en dan de laagste score wint. Ik was wel één van de favorieten, maar ik was zeker niet de enige favoriet. Ja, mijn telefoon die stroomde echt over. Echt superleuke reacties allemaal. Echt heel erg leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde de

0: per metroweg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.

0: op zaterdag 13 juni een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. In het radioprogramma Link Lunch gaf Heidi van Diermedisch Centrum Spijkenisse meer informatie over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten.
1: Wij zijn als Spijkenisse zijn wij een Bepedans van Hellevoetsluis en we hebben 4 locaties. En in Spijkenisse hebben wij een aparte kattenkliniek eraan vastzitten. Dus dat wilden we graag weer een keertje aan de mensen laten zien. Dus vandaar dat we weer een open dag organiseren. Dus op die dag willen we graag rondleidingen geven. We hebben een speurtocht gemaakt voor de kinderen. We gaan ook knutsels maken. Dus dan hebben we dat je een kattenspeeltje kan maken of een hondenspeeltje. En een collega die heeft nog iets leuks bedacht, zodat je ook je hond mee kan nemen. En er is ook eentje die fotootjes gaat maken. Dus als je je hond meeneemt, dan kan die ook nog mooi op de foto.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundae Zellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.

0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks zijn bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
11: Een nieuw uur Link.

0: Voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6:00 was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
12: Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
13: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
15: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spaarflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag

0: nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht De Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen in 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
10: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
10: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw...

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook een verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Gisternacht brak om 4:00 brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op.

0: en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar 1 of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van de
3: Wadden. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar...

0: je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
4: Ladies and gentlemen, it's showtime.

0: Oh jongens, ik word er zo blij van deze plaats. Je hoorde George Thorogood en Gear Jammer in de hemel van de rock'n'roll. Goedenavond, tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen hoor. En ze komen eraan. Wat dacht je, die platen van The Mon Vales bijvoorbeeld. Maar ook van Bruce Springsteen hoor je straks nog iets. Sprints komen voorbij. En ik heb waarschijnlijk ook nog iets van The D-Lines zometeen hier in deze hemel van de rock'n'roll. Het is niet alleen maar harde gitaren. Het is ook gewoon af en toe een beetje gas terugnemen. Doen we nog niet met deze van Buddy Holly. Dit is Weezer.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

De Black Rose hebben een nieuw album uit. Het heet A Pound of Feathers. En die hoorde je net een stukje van in deze hemel van de rock'n'roll. It's Like That was het nummer wat je net hoorde. Daarvoor nog Buddy Holly van Weezer. Niet andersom zoals ik je net even probeerde te vertellen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Zometeen hoor je trouwens ook nog een nieuwe plaat van The Monvales. Path of Totality. Zo heet het nummer of het album in ieder geval wat ze hebben uitgebracht. Onlangs nog. Hellbent on Colorado ga ik voor je draaien. Maar eerst Eric Clapton. A Wonderful Tonight.

En dan heeft hij genoeg. Ik heb het over Henk Koorn van Hallo Venray, We Are The Nerds zongen hier. Op het album Nerds uit Coffee & Cake uit 2022. Daarvoor nog de Mon Vales en Hell Bent on Colorado. En daarvoor Eric Clapton met Wonderful Tonight in de hemel van de rock'n'roll. Zometeen Bruce Springsteen en Rain in the River. Uit een van die voor albums die verloren gewaand waren. Vorig jaar zijn ze toen allemaal weer in één keer uitgebracht. Een stuk of zes. En dit nummer hoort daar ook bij. Het is de moeite waard. Dat hele album trouwens, over die hele collectie is de moeite waard. Al weet ik ook wel dat hij ondertussen, hij was heel duur, maar ondertussen zijn ze een stuk goedkoper geworden. Dus misschien zit er iets voor je bij in de uitverkoop. Boy Genius ga ik ook voor je draaien. Uit 2023. The Record heette het album wat ze toen uitbrachten. Revolution Zero, het nummer.

de hemel van de rock'n'roll mag een dergelijke nummer natuurlijk niet ontbreken. Radar Love van The Golden Earring. Daarvoor nog een hemelhit van The Blessed Unions of Soul. Hey Leonardo. En daarvoor hoor je Bruce Springsteen met Rain in the River hier in de hemel van de rock'n'roll. Wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, het gitaargeweld van de Sprints ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, ja, je krijgt het voor je kiezen hoor. Daarna Jeremy Allen White. En dat is een man die Bruce Springsteen speelde in die film. Hoe heette die film ook alweer? The Living from Nowhere natuurlijk. Ja, dat hou je zo meteen ook. Wat ga ik nog meer voor je draaien? The Lines met The Oil Rigs at Night. Ga ik ook voor je draaien. Maar nu is dus het gitaargeweld van de Sprints.

0: 2014 was het eerste jaar, of de eerste keer dat we kennis maakten met The Lines. In ieder geval gold dat voor mij. Het album Colfax kwam toen uit. En daarop stond ook dit schitterende The Oil Rigs at Night. Misschien nog wel het allermooiste wat de band ooit heeft opgenomen, wat mij betreft. Jeremy Allen White zat daar nog voor. De acteur die ook kon zingen, dat bewees hij met Lucille, een cover natuurlijk. Je hoort hem nu net in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beden te worden. Zometeen wordt het nog even bewezen door de Raconteurs en door Emil en de Sniffers. Nu is Dead in Vegas en Aisha.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
4: Nu de hemel van de rock'n'roll.

0: I fight authority and authority always wins. Het is weer een wijze les uit het leven die je hoort aan het begin van deel 2 van deze hemel van de rock'n'roll. Tot een uur of 11 mag ik je nog vermaken met lekkere platen en die komen eraan. Och, wat een lekkere platen komen eraan. De Band Vols 5 later dit uur. Ik heb muziek van de Red Clay Strays, Counting Crows, Heart en waarschijnlijk ook nog van Mavis Staples. Je hoort ze zo meteen allemaal in deze hemel van de rock'n'roll. Maar net dus John Mellencamp met die Authority Song uit 1983. Het zou zomaar eens een van de nummers kunnen zijn die hij ook zingt op zijn nieuwe tour. Want hij gaat door Amerika toeren en dat doet hij alleen maar met zijn greatest hits. Ik zou er best bij willen zijn, maar ik ga voorlopig even niet naar Amerika. Zometeen hier muziek van, eens even kijken hoor, de Twisted Teens en Peekaboo Hand. Maar eerst de Battle of Who Could Care Less. Dit zijn de Band Vols 5.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

Lo-fi rock and roll van de Twisted Teens uit de Verenigde Staten. Volgens mij komen ze ergens uit Texas. Blame the Clown heette het nummer wat... tenminste, zo heette het album wat net is uitgekomen. En Peekaboo Hand was het nummer wat daarvan afkwam. Daarvoor hoorde je nog The Bell Who Could Care Less van de band Folds 5. En even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Och, lekkere platen hoor. Wolf Alice, Leaning Against the Wind hoor je zo meteen uit The Clearing van vorig jaar. Maar eerst nog een plaat van Neil Young. And Only Love Can Break Your Heart.

De Nederlandse hoempa van Rowenhaise uit Limburg natuurlijk, uit 1995. Zondag in het Zuiden, zo heette het album. En het nummer wat je net hoorde, het is Rooie Kliet, jawel. Daarvoor nog Wolf Alice en Leaning Against the Wall hier in de hemel van de rock'n'roll. Straks ook nog Canon Crows en Spaceman in Tulsa. Komt uit een laatste plaat, Butter Miracle, The Complete Suites uit vorig jaar, 2025. Maar eerst heb ik nog een plaat van de Red Clay Strays voor je, uit 2024. Made by These Moments, ondertussen zijn de mannen gigantisch in de Verenigde Staten. En ook in Europa verkopen hun concerten direct uit. In ieder geval was dat vorig jaar het geval. Devil in My Ear hoor je nu in de hemel van de rock'n'roll.

0: zo klonk het in de jaren 70 en ik kan er nog steeds blij van worden. De zusjes Anne en Nancy Wilson. Ze vormen samen Heart en Barracuda was de hit waar ze, die je nu nog een keertje hoorde. En ik vind het een gave plaat. Daarvoor nog Taste You van Auf der Mauer, oftewel Melissa. Een echte hemelhit. En in deze hemel komen ze natuurlijk regelmatig voorbij. De toekomstige hemelhits zijn er natuurlijk ook. Die komen zo meteen. Die hoort ze straks ook vast nog wel eens een keertje voorbij komen. Maar eerst heb ik deze nog voor je van... eens even kijken wat zal ik eens voor je draaien. Maven Staples, Hard Times, uit haar album van vorig jaar, Sad and Beautiful World.
1: There was

Giant Sand, met natuurlijk in de hoofdrol Victoria Williams, dat hoorde je net wel. Uit het album Ramp uit 2001 was dat Wonder. Draaiden we zoveel in de hemel van de rock'n'roll. Het is goed om hem weer een keer te horen. Daarvoor nog R.E.M. en Strange. En dat kwam uit het album Document uit 1987. En daarvoor Maeve Staples uit haar laatste plaats. Sad and Beautiful World, Hard Times. En dat zijn ze zeker, Hard Times, op dit moment toch? Denk, vind ik wel. Ja, de wereld is een beetje in de war, heb ik het idee. Maar goed, misschien sta ik er alleen in. Dat zou zomaar eens kunnen. Afijn, zometeen heb ik voor jou nog een paar platen vlak voor het nieuws van 11 uur. En dat betekent trouwens ook dat deze hemel van de rock'n'roll op zijn einde loopt. Ja, de hemelpoorten sluiten zometeen. Ik kan je wel verzekeren dat ze volgende week dinsdag gewoon weer voor je open gaan. Voor zo direct wat rusten, ga je niet slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Ik draai de Pixies nog voor je met The Happening. En dat komt dan, ja, welk jaar was dat ook alweer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, ik draai Boy. En daarna Take, Take, Take van de White Stripes. Wat mij betreft, tot volgende week. Welterusten.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking.

0: over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berge weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar één of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uw recept. Probeer.

0: Hier en ontdek oude toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Oude Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Telefoon. Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbalovercijfingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten 2 voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield 1 bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Zondagavond verzamelden demonstranten van Geef Tegengas zich bij het politiebureau in Spijkenisse, waar 1 of meerdere leden van de actiegroep vastzaten na een eerdere aanhouding. Tientallen tegendemonstranten stonden tegenover het bureau. Politieagenten kwamen naar buiten met lange wapenstokken. Onder politiebegeleiding vertrok de groep naar metrostation Spijkenisse Centrum en reisde daarna per metro weg. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. 2 aanwezigen kwamen in het gedrang. 1 persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
4: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek.

0: Dek oude toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Oude Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewij de Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor...

0: echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uit.

0: uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Voetbalclub SCO 63 uit Spijkenisse heeft zich versterkt met middenvelder Muqtada Ali. De transfer is afgerond voor het einde van de amateurvoetbaloverschrijvingsperiode. Ali, bekend om zijn strijdlustige speelstijl, deed eerder ervaring op bij SC Botlek, Zwaluwen en Spartaan 20. Bij SCO 63 wil hij zich verder ontwikkelen onder leiding van hoofdtrainer Guy Duim. Zondagavond botsten twee voertuigen ter hoogte van een tankstation in Spijkenisse. Beide auto's raakten flink beschadigd en werden door een berger weggehaald. Een ambulance controleerde de inzittenden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie hield één bestuurder aan op verdenking van rijden onder invloed. Gisternacht brak om 4 uur brand uit in een chalet op een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Twee aanwezigen kwamen in het gedrang. Eén persoon liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om 6 uur was de brandmeester. Omliggende chalets raakten beschadigd door hitte. Natuurvereniging Hollandse Delta verzet zich tegen plannen voor hogere en krachtigere windmolens op een Noordzeeboulevard achter Oost-Voorne. Gemeente Voorne aan Zee sloot hierover een mondeling akkoord met de provincie nadat 2 geplande windmolens bij de Brielse brug na protesten van bewoners, een zorgboerderij en een school van tafel gingen. De vereniging stelt dat het probleem hiermee verschuift van de woonomgeving naar kwetsbare natuur. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte leefgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzouwer uit, maar willen incidentele steun in de